0: moet je lessen met jullie maar samen.
1: Ze zijn mijn gonna mee. Ik hoest je te vieren niet. Die in mijn meer zorg. Bij de nachtlo nee. Nu ja nachtlo nee. Uitloop goed. Ik kan niet nachtlo nee. Kun nu goed lo. Af en op pingen zo nee. Kies zijn het in de rapport. En nu ga ik je 6 seconden. Je moet met je dat lima tong aan het zoeken. Zo ze gaat de zaak.
0: Wer oezekten van ook.
1: Torsdag den 20. august. Die vul je DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.